De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.

0: Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag ga ik naar Major op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op zondag 14 juni staat het provinciaal groendomein Rivierenhof opnieuw in het teken van het jaarlijkse rozenfeest. Tussen 11 en 18 uur kan je terecht in de rozentuin en langs de parkweg voor rondleidingen, workshops en een markt met meer dan 40 standhouders met bloemen, planten, tuinartikelen en ambachtelijke producten. Gezinnen worden verwend met verhalenmomenten en creatieve activiteiten voor kinderen. Je kan er in een workshop bloemige mocktails leren maken. Het evenement combineert natuur, ontspanning en inspiratie in een groene omgeving. Het Rozenfeest is gratis toegankelijk. Voor het vijfde jaar op rij organiseren Stad Antwerpen en de FOD Financiën speciale zitdagen voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte. Het initiatief is bedoeld voor Antwerpenaren die via sociale centra of partnerorganisaties zijn doorverwezen. In totaal kunnen zo meer dan 1600 mensen ondersteuning krijgen. Medewerkers van FOD Financiën en dot.com helpen inwoners om hun aangifte correct en op tijd in te dienen. Dit jaar zijn er 25 zitdagen. Wie niet in aanmerking komt voor deze begeleiding, kan voor hulp bij de belastingaangifte terecht bij FOD Financiën. De papieren aangifte moet binnen zijn tegen 30 juni. Via Tax on Web kan dat nog tot 15 juli. Het Antwerpse OCMW heeft een nieuwe aanpak ingevoerd om de sterke stijging van het aantal leefloonaanvragen op te vangen. De toename volgt op de toekomstige beperking van de werkloosheidsuitkering. De voorbije maanden melden meer dan 3200 Antwerpenaren zich aan bij het OCMW. Ongeveer 1750 van hen ontvangen intussen een leefloon. Om dossiers sneller te behandelen, organiseert het OCMW nu groepsessies, waarin aanvragers een eerste deel van het sociaal en financieel onderzoek doorlopen. Volgens het OCMW zorgt de nieuwe werkwijze voor een snellere doorstroming en meer ruimte voor complexe dossiers. Daarnaast zet de stad ook in op begeleiding naar werk, onder meer via gerichte jobbeurzen. Het project loopt voorlopig als proef, maar de eerste resultaten zijn volgens het OCMW positief. Ja!

Na een droge start komt er na de middag weer regen met buien die stevig kunnen zijn. Onweer is niet uitgesloten bij maximaal 22 graden. Morgen en woensdag is het fris en wisselvallig met hoogstens 17 graden. Af en toe komen er wat opklaringen.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen presenteert de tentoonstelling KMSKA en Young Fashion Designers. 10 jonge internationale ontwerpers, verbonden aan de Antwerpse Modeacademie, laten er nieuw werk zien dat geïnspireerd is op de museumcollectie. De creaties worden tussen de kunstwerken opgesteld en gaan zo in dialoog met schilderijen, beelden en historische objecten. Je krijgt er ook een inkijk in het creatieve proces via schetsen, materiaalstudies en experimenten. Met de tentoonstelling zet het museum de band tussen kunst en mode in de kijker en benadrukt het opnieuw de internationale uitstraling van de Antwerpse modeopleiding. De presentatie maakt deel uit van het Antwerp Fashion Festival 2026 en loopt tot 8 november. Voor het vijfde jaar op rij organiseren Stad Antwerpen en de FOD Financiën speciale zitdagen voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte. Het initiatief is bedoeld voor Antwerpenaren die via sociale centra of partnerorganisaties zijn doorverwezen. In totaal kunnen zo meer dan 1600 mensen ondersteuning krijgen. Medewerkers van FOD Financiën en DOT.com helpen inwoners om hun aangifte correct en op tijd in te dienen. Dit jaar zijn er 25 zitdagen. Wie niet in aanmerking komt voor deze begeleiding, kan voor hulp bij de belastingaangifte terecht bij FOD Financiën. De papieren aangifte moet binnen zijn tegen 30 juni. Via Tax on Web kan dat nog tot 15 juli. Het Antwerpse OCMW heeft een nieuwe aanpak ingevoerd om de sterke stijging van het aantal leefloonaanvragen op te vangen. De toename volgt op de toekomstige beperking van de werkloosheidsuitkering. De voorbije maanden melden meer dan 3200 Antwerpenaren zich aan bij het OCMW. Ongeveer 1750 van hen ontvangen intussen een leefloon. Om dossiers sneller te behandelen, organiseert het OCMW nu groepsessies, waarin aanvragers een eerste deel van het sociaal en financieel onderzoek doorlopen. Volgens het OCMW zorgt de nieuwe werkwijze voor een snellere doorstroming en meer ruimte voor complexe dossiers. Daarnaast zet de stad ook in op begeleiding naar werk, onder meer via gerichte jobbeurzen. Het project loopt voorlopig als proef, maar de eerste resultaten zijn volgens het OCMW positief.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+. Het beste.

Van 19 juni tot 9 augustus speelt in het Fakkeltheater de komedie Oost-West Thuisbest. Het verhaal zit vol misverstanden en hilarische situaties wanneer een koppel op vakantie wil vertrekken, maar alles anders loopt dan gepland. Op het podium staan Carrie Goossens, Danny Heijlen, Bart van Avermaat, Lin van den Broek en Anne de Winne. Een herkenbare en bijzonder grappige voorstelling voor een breed publiek. Oost-West Thuisbest tussen 19 juni en 9 augustus.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Voor het vijfde jaar op rij organiseren Stad Antwerpen en de FOD Financiën speciale zitdagen voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte. Het initiatief is bedoeld voor Antwerpenaren die via sociale centra of partnerorganisaties zijn doorverwezen. In totaal kunnen zo meer dan 1600 mensen ondersteuning krijgen. Medewerkers van FOD Financiën en Dot.com helpen inwoners om hun aangifte correct en op tijd in te dienen. Dit jaar zijn er 25 zitdagen. Wie niet in aanmerking komt voor deze begeleiding, kan voor hulp bij de belastingaangifte terecht bij FOD Financiën. De papieren aangifte moet binnen zijn tegen 30 juni. Via Tax on Web kan dat nog tot 15 juli. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen presenteert de tentoonstelling KMSKA en Young Fashion Designers. 10 jonge internationale ontwerpers, verbonden aan de Antwerpse Modeacademie, laten er nieuw werk zien dat geïnspireerd is op de museumcollectie. De creaties worden tussen de kunstwerken opgesteld en gaan zo in dialoog met schilderijen, beelden en historische objecten. Je krijgt er ook een inkijk in het creatieve proces via schetsen, materiaalstudies en experimenten. Met de tentoonstelling zet het museum de band tussen kunst en mode in de kijker en benadrukt het opnieuw de internationale uitstraling van de Antwerpse modeopleiding. De presentatie maakt deel uit van het Antwerp Fashion Festival 2026 en loopt tot 8 november. Op zondag 14 juni staat het provinciaal groendomein Rivierenhof opnieuw in het teken van het jaarlijkse rozenfeest. Tussen 11 en 18 uur kan je terecht in de rozentuin en langs de parkweg voor rondleidingen, workshops en een markt met meer dan 40 standhouders met bloemen, planten, tuinartikelen en ambachtelijke producten. Gezinnen worden verwend met verhalenmomenten en creatieve activiteiten voor kinderen. Je kan er in een workshop bloemige mocktails leren maken. Het evenement combineert natuur, ontspanning en inspiratie in een groene omgeving. Het Rozenfeest is gratis toegankelijk.

0: Stein.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Na een droge start komt er na de middag weer regen met buien die stevig kunnen zijn. Onweer is niet uitgesloten bij maximaal 22 graden. Morgen en woensdag is het fris en wisselvallig met hoogstens 17 graden. Af en toe komen er wat opklaringen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen presenteert de tentoonstelling KMSKA en Young Fashion Designers. 10 jonge internationale ontwerpers, verbonden aan de Antwerpse Modeacademie, laten er nieuw werk zien dat geïnspireerd is op de museumcollectie. De creaties worden tussen de kunstwerken opgesteld en gaan zo in dialoog met schilderijen, beelden en historische objecten. Je krijgt er ook een inkijk in het creatieve proces via schetsen, materiaalstudies en experimenten. Met de tentoonstelling zet het museum de band tussen kunst en mode in de kijker en benadrukt het opnieuw de internationale uitstraling van de Antwerpse modeopleiding. De presentatie maakt deel uit van het Antwerp Fashion Festival 2026 en loopt tot 8 november. Op zondag 14 juni staat het provinciaal groendomein Rivierenhof opnieuw in het teken van het jaarlijkse rozenfeest. Tussen 11 en 18 uur kan je terecht in de rozentuin en langs de parkweg voor rondleidingen, workshops en een markt met meer dan 40 standhouders met bloemen, planten, tuinartikelen en ambachtelijke producten. Gezinnen worden verwend met verhalenmomenten en creatieve activiteiten voor kinderen. Je kan er in een workshop bloemige mocktails leren maken. Het evenement combineert natuur, ontspanning en inspiratie in een groene omgeving. Het Rozenfeest is gratis toegankelijk. In de Kievitgalerij van Antwerpen Centraal ging zaterdag de eerste volwaardige rommelmarkt van start. Na 2 testedities wordt de markt nu om de 2 weken georganiseerd en dat minstens tot het einde van het jaar. Initiatiefnemer is Verbintenis VZW. Die organisatie wil mensen samenbrengen en zo eenzaamheid tegengaan. Tegelijk moet de markt meer leven brengen in de galerij en extra bezoekers aantrekken voor de aanwezige handelszaken. Er is vooral plaats voor lokale standhouders met onder meer vintage spullen, kunst en ambachtelijke producten. Ook de winkels in de galerij doen mee. De eerste reacties van bezoekers en verkopers zaterdag waren positief.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wanneer de winter inzet, trekken Europese honingbijen zich terug in hun korf en vormen ze samen een dichte kluit. Daarbinnen zetten ze letterlijk de verwarming op. Door hun vliegspieren snel aan te spannen en weer te ontspannen, wekken ze immers warmte op. Zo houden ze de temperatuur in de korf op een constante 30 à 35 graden, zelfs wanneer het buiten vriest. De koningin zit veilig in het warme centrum, terwijl de werksters aan de buitenkant elkaar afwisselen om niet te bevriezen. De zomerhoning, die ze maanden eerder verzamelden, dient als brandstof voor hun zelfgemaakte centrale verwarming. Wist je dat je in Thailand in de problemen kan komen door op geld te trappen of er doodleuk op te gaan staan? Omdat de koning op elk bankbiljet staat afgebeeld, wordt het beschouwd als een belediging van de monarchie.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 8 juni 2007. Op 8 juni 2007 konden we in Gazet van Antwerpen lezen dat koning Filip, toen nog prins Filip, een dagvaarding riskeerde. En dat had alles te maken met de meubelen van het Koninklijk Paleis aan de Meir in Antwerpen. Dat paleis werd toen namelijk gerenoveerd en de Vlaamse overheid wou de originele meubelen terug. Die had Filip in de jaren 90 meegetjoept en op de vraag om ze terug te geven kwam geen antwoord. Het geduld in Vlaanderen raakte op. Als er tegen september 2007 geen oplossing was, dan wou de Vlaamse overheid de zaak in handen geven van een advocaat. Die moest dan via een juridische procedure tegen prins Filip de eigendom van de meubelen laten vaststellen. Uiteindelijk bestelde Filip een verhuiswagen in 2010 om de meubelen terug te brengen, vlak voor de opening van het paleis. Vrijdag 8 juni 2001. In de krant van 8 juni 2001 konden we lezen dat er de avond daarvoor een betoging van prostituees in Antwerpen was geweest. Ze namen het niet dat hun stem niet werd gehoord in het debat over het al dan niet beperken van de gedoogzone voor prostitutie in Antwerpen. De betoging was begonnen aan de Sint-Paulusstraat in Antwerpen, waar een 20-tal peeskamertjes gingen gesloten worden. Een peeskamer, dat is wat men soms ook een afwerkkamertje noemt. U kan er zich zelf wel wat bij voorstellen. Na de optocht door de Rosse Buurt ging het over de kaaien richting Stadhuis. Of ze iets afgewerkt hebben op het Schoonverdiep, dat stond niet in de krant.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Na een droge start komt er na de middag weer regen met buien die stevig kunnen zijn. Onweer is niet uitgesloten bij maximaal 22 graden. Morgen en woensdag is het fris en wisselvallig met hoogstens 17 graden. Af en toe komen er wat opklaringen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Voor het vijfde jaar op rij organiseren Stad Antwerpen en de FOD Financiën speciale zitdagen voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte. Het initiatief is bedoeld voor Antwerpenaren die via sociale centra of partnerorganisaties zijn doorverwezen. In totaal kunnen zo meer dan 1600 mensen ondersteuning krijgen. Medewerkers van FOD Financiën en dot.com helpen inwoners om hun aangifte correct en op tijd in te dienen. Dit jaar zijn er 25 zitdagen. Wie niet in aanmerking komt voor deze begeleiding, kan voor hulp bij de belastingaangifte terecht bij FOD Financiën. De papieren aangifte moet binnen zijn tegen 30 juni. Via Tax on Web kan dat nog tot 15 juli. Op zondag 14 juni staat het provinciaal groendomein Rivierenhof opnieuw in het teken van het jaarlijkse rozenfeest. Tussen 11 en 18 uur kan je terecht in de rozentuin en langs de parkweg voor rondleidingen, workshops en een markt met meer dan 40 standhouders met bloemen, planten, tuinartikelen en ambachtelijke producten. Gezinnen worden verwend met verhalenmomenten en creatieve activiteiten voor kinderen. Je kan er in een workshop bloemige mocktails leren maken. Het evenement combineert natuur, ontspanning en inspiratie in een groene omgeving. Het Rozenfeest is gratis toegankelijk. In de Kievitgalerij van Antwerpen Centraal ging zaterdag de eerste volwaardige rommelmarkt van start. Na twee testedities wordt de markt nu om de twee weken georganiseerd en dat minstens tot het einde van het jaar. Initiatiefnemer is Verbintenis VZW. Die organisatie wil mensen samenbrengen en zo eenzaamheid tegengaan. Tegelijk moet de markt meer leven brengen in de galerij en extra bezoekers aantrekken voor de aanwezige handelszaken. Er is vooral plaats voor lokale standhouders met onder meer vintage spullen, kunst en ambachtelijke producten. Ook de winkels in de galerij doen mee. De eerste reacties van bezoekers en verkopers zaterdag waren positief.
2: Dit is

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Dit is het verhaal van Grace Slick, de frontvrouw van Jefferson Airplane. Vandaag vertel ik u hoe hun klassieker White Rabbit is ontstaan. Grace schreef het nummer oorspronkelijk voor haar eerste band, The Great Society, waar haar toenmalige man Jerry Slick drumde. Het idee voor White Rabbit kwam opzetten terwijl ze LSD had genomen en luisterde naar Sketches of Spain van Miles Davis. Vooral de openingstrack inspireerde haar. De tekst schreef ze met Alice in Wonderland in gedachten. Hoewel het een kinderboek is, hoorde Grace er allerlei verwijzingen naar drugs in. De rokende rups, de paddenstoel en nog heel wat andere behoorlijk psychedelische beelden. In 1966 stapte Grace over naar Jefferson Airplane. Ze nam twee nummers mee die later de grootste hits van de band zouden worden. Somebody to Love en het psychedelische White Rabbit. Het nummer belandde op hun tweede album Surrealistic Pillow, een titel die Jerry Garcia van The Grateful Dead haar influisterde. Jefferson Airplane trad in die tijd vaak op in het Haight Ashbury district in San Francisco, het hart van de hippiebeweging. White Rabbit sloeg in als een bom tijdens de Summer of Love. En op Woodstock sloten ze er hun set mee af. Grace schreef het nummer op een rode buffetpiano van $50, waarvan 10 toetsen ontbraken. Maar dat maakte haar niets uit. In haar hoofd hoorde ze de noten die er niet waren. Geniet mee van White Rabbit. One.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hallo's allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om me op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

als van het café, ik kon passen meer. Soms kraait hem de koffer verneet. In een hoekje aan een tafel, er zit hem dan en neuriet heel stilletjes ze leed. En als hem vertelt hoe dat vroeger was, in een grimas op zijn gelaat. Hij was ooit de slimste van heel de klas,

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Na een droge start komt er na de middag weer regen met buien die stevig kunnen zijn. Onweer is niet uitgesloten bij maximaal 22 graden. Morgen en woensdag is het fris en wisselvallig met hoogstens 17 graden. Af en toe komen er wat opklaringen.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse OCMW heeft een nieuwe aanpak ingevoerd om de sterke stijging van het aantal leefloonaanvragen op te vangen. De toename volgt op de toekomstige beperking van de werkloosheidsuitkering. De voorbije maanden melden meer dan 3200 Antwerpenaren zich aan bij het OCMW. Ongeveer 1750 van hen ontvangen intussen een leefloon. Om dossiers sneller te behandelen, organiseert het OCMW nu groepsessies, waarin aanvragers een eerste deel van het sociaal en financieel onderzoek doorlopen. Volgens het OCMW zorgt de nieuwe werkwijze voor een snellere doorstroming en meer ruimte voor complexe dossiers. Daarnaast zet de stad ook in op begeleiding naar werk, onder meer via gerichte jobbeurzen. Het project loopt voorlopig als proef, maar de eerste resultaten zijn volgens het OCMW positief. In de Kievitgalerij van Antwerpen Centraal ging zaterdag de eerste volwaardige rommelmarkt van start. Na twee testedities wordt de markt nu om de twee weken georganiseerd en dat minstens tot het einde van het jaar. Initiatiefnemer is Verbintenis VZW. Die organisatie wil mensen samenbrengen en zo eenzaamheid tegengaan. Tegelijk moet de markt meer leven brengen in de galerij en extra bezoekers aantrekken voor de aanwezige handelszaken. Er is vooral plaats voor lokale standhouders met onder meer vintage spullen, kunst- en ambachtelijke producten. Ook de winkels in de galerij doen mee. De eerste reacties van bezoekers en verkopers zaterdag waren positief. Op zondag 14 juni staat het provinciaal groendomein Rivierenhof opnieuw in het teken van het jaarlijkse rozenfeest. Tussen 11 en 18 uur kan je terecht in de rozentuin en langs de parkweg voor rondleidingen, workshops en een markt met meer dan 40 standhouders met bloemen, planten, tuinartikelen en ambachtelijke producten. Gezinnen worden verwend met verhalenmomenten en creatieve activiteiten voor kinderen. Je kan er in een workshop bloemige mocktails leren maken. Het evenement combineert natuur, ontspanning en inspiratie in een groene omgeving. Het Rozenfeest is gratis toegankelijk.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectist uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Het Echte Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Even Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Even Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: My Man is a Sweet Man uit 1972 stamt uit de periode dat Willie Jackson nog werd gepresenteerd als een traditionele soulzangeres. Kort hierna begon ze echter haar eigen weg te varen door lange gesproken monologen aan haar nummers toe te voegen. Ze deed dit oorspronkelijk uit nervositeit om zo de aandacht van het publiek in nachtclubs vast te houden, wat later haar handelsmerk werd op albums als Caught Up. My Man is a Sweet Man blijft echter een van de weinige nummers waarin ze een onbeschaamd positief en vooral vrolijk beeld van een relatie schetst. In de overgang van de jaren 60 naar de jaren 70 groeide Millie Jackson uit tot zeg maar één van de meest eigenzinnige stemmen in de soul music.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag worden Golemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We hebben het deze week in onze Golden 60s over een van de bekendste orkestleiders na de Tweede Wereldoorlog. Zijn naam Bert Kaempfert. Geboren in de jaren 20 in Hamburg, schrijft Bert menig instrumentale hit op zijn naam. Hier in België kennen we hem vooral van het nummer Living It Up, dat als intro werd gebruikt voor de immens populaire jeugdserie Kapitein Zeppels. In Nederland kent men hem dan weer van het muziekje Afrikaan Beat, dat in de Efteling gespeeld wordt tijdens de apotheose van de Indische waterlelies. Dat nummer staat ook op een van zijn bekendste albums uit 1962, getiteld A Swinging Safari. De gelijknamige song hieruit stellen wij deze week aan u voor. Het melodietje start met het geluid van een goedkoop blikken fluitje, ook wel een penny whistle genoemd in het Engels. Uiteindelijk zal Bert het fluitje vervangen door een dwarsfluit die hetzelfde geluid kon produceren. Dat was toen een echt stukje innovatie. Het album en zeker dit nummer werd beïnvloed door de Kwela-muziek, afkomstig uit het zuiden van Afrika. Het deuntje heeft ook wel wat weg van het nummer The Lion Sleeps Tonight van The Tokens, dat een jaar eerder werd uitgebracht. Bert Kaempfert had er pas een hit mee in de jaren 70, maar de Amerikaan Billy Vaughan coverde het nummer en scoorde er in de USA wel een grote hit mee. Wij houden het bij het origineel. Een vrolijk deuntje sturen we nu op je af. Dit is Bert Kaempfert met A Swinging Safari.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
2: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De vroege middeleeuwen waren doordrenkt van het bovennatuurlijke. Met toverspreuken en magie probeerden onze voorouders de hogere machten te vriend te houden. Het christendom veroordeelde die gebruiken, maar nam ze zelf ook op in de christelijke leer en beschouwde ze als creaties van de duivel. Geneeskunde werd in die tijd bedreven door vrouwen, maar als ze iemand genazen, werd dat meestal niet alleen toegeschreven aan hun medische kennis, maar ook aan de magie die ze daarbovenop hadden aangewend. Zo ontstond het idee dat vrouwen dichter bij het bovennatuurlijke stonden dan mannen en rechtstreeks contact hadden met de godenwereld. Wist je dat de kortste commerciële lijnvlucht ter wereld 90 seconden duurt? De vlucht gaat tussen twee Schotse Orkney-eilanden die amper 2,7 kilometer uit elkaar liggen. Voor de bewoners is het echter geen toeristische gimmick, maar een nuttige verbinding voor werk, school en medische afspraken.
2: Dit is Express!

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond zijn er nog altijd buien met kans op onweer. Vannacht geleidelijk droger. Het kwik zakt niet onder de 11 graden. Morgen en overmorgen is het opnieuw een stuk frisser met maxima rond 17 graden en mogelijk een donderslag. Ook donderdag blijft het onaangenaam fris, bewolkt en regenachtig.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen presenteert de tentoonstelling KMSKA en Young Fashion Designers. 10 jonge internationale ontwerpers, verbonden aan de Antwerpse Modeacademie, laten er nieuw werk zien dat geïnspireerd is op de museumcollectie. De creaties worden tussen de kunstwerken opgesteld en gaan zo in dialoog met schilderijen, beelden en historische objecten. Je krijgt er ook een inkijk in het creatieve proces via schetsen, materiaalstudies en experimenten. Met de tentoonstelling zet het museum de band tussen kunst en mode in de kijker en benadrukt het opnieuw de internationale uitstraling van de Antwerpse modeopleiding. De presentatie maakt deel uit van het Antwerp Fashion Festival 2026 en loopt tot 8 november. Het Antwerpse OCMW heeft een nieuwe aanpak ingevoerd om de sterke stijging van het aantal leefloonaanvragen op te vangen. De toename volgt op de toekomstige beperking van de werkloosheidsuitkering. De voorbije maanden melden meer dan 3200 Antwerpenaren zich aan bij het OCMW. Ongeveer 1750 van hen ontvangen intussen een leefloon. Om dossiers sneller te behandelen, organiseert het OCMW nu groepsessies, waarin aanvragers een eerste deel van het sociaal en financieel onderzoek doorlopen. Volgens het OCMW zorgt de nieuwe werkwijze voor een snellere doorstroming en meer ruimte voor complexe dossiers. Daarnaast zet de stad ook in op begeleiding naar werk, onder meer via gerichte jobbeurzen. Het project loopt voorlopig als proef, maar de eerste resultaten zijn volgens het OCMW positief. Voor het vijfde jaar op rij organiseren Stad Antwerpen en de FOD Financiën speciale zitdagen voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte. Het initiatief is bedoeld voor Antwerpenaren die via sociale centra of partnerorganisaties zijn doorverwezen. In totaal kunnen zo meer dan 1600 mensen ondersteuning krijgen. Medewerkers van FOD Financiën en Dot.com helpen inwoners om hun aangifte correct en op tijd in te dienen. Dit jaar zijn er 25 zitdagen. Wie niet in aanmerking komt voor deze begeleiding, kan voor hulp bij de belastingaangifte terecht bij FOD Financiën. De papieren aangifte moet binnen zijn tegen 30 juni. Via Tax on Web kan dat nog tot 15 juli.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ik ben Patrick van Oetsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen waar je een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 8 juni 2007. Op 8 juni 2007 konden we in Gazet van Antwerpen lezen dat koning Filip, toen nog prins Filip, een dagvaarding riskeerde. En dat had alles te maken met de meubelen van het Koninklijk Paleis aan de Meir in Antwerpen. Dat paleis werd toen namelijk gerenoveerd en de Vlaamse overheid wou de originele meubelen terug. Die had Filip in de jaren 90 meegetjoept en op de vraag om ze terug te geven kwam geen antwoord. Het geduld in Vlaanderen raakte op. Als er tegen september 2007 geen oplossing was, dan wou de Vlaamse overheid de zaak in handen geven van een advocaat. Die moest dan via een juridische procedure tegen prins Filip de eigendom van de meubelen laten vaststellen. Uiteindelijk bestelde Filip een verhuiswagen in 2010 om de meubelen terug te brengen, vlak voor de opening van het paleis. Vrijdag 8 juni 2001. In de krant van 8 juni 2001 konden we lezen dat er de avond daarvoor een betoging van prostituees in Antwerpen was geweest. Ze namen het niet dat hun stem niet werd gehoord in het debat over het al dan niet beperken van de gedoogzone voor prostitutie in Antwerpen. De betoging was begonnen aan de Sint-Paulusstraat in Antwerpen, waar een 20-tal peeskamertjes gingen gesloten worden. Een peeskamer, dat is wat men soms ook een afwerkkamertje noemt. U kan er zich zelf wel wat bij voorstellen. Na de optocht door de Rosse Buurt ging het over de kaaien richting Stadhuis. Of ze iets afgewerkt hebben op het Schoonverdiep, dat stond niet in de krant.

Vanavond zijn er nog altijd buien met kans op onweer. Vannacht geleidelijk droger. Het kwik zakt niet onder de 11 graden. Morgen en overmorgen is het opnieuw een stuk frisser met maxima rond 17 graden en mogelijk een donderslag. Ook donderdag blijft het onaangenaam fris, bewolkt en regenachtig.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de Kievitgalerij van Antwerpen Centraal ging zaterdag de eerste volwaardige rommelmarkt van start. Na twee testedities wordt de markt nu om de twee weken georganiseerd en dat minstens tot het einde van het jaar. Initiatiefnemer is Verbintenis VZW. Die organisatie wil mensen samenbrengen en zo eenzaamheid tegengaan. Tegelijk moet de markt meer leven brengen in de galerij en extra bezoekers aantrekken voor de aanwezige handelszaken. Er is vooral plaats voor lokale standhouders met onder meer vintage spullen, kunst- en ambachtelijke producten. Ook de winkels in de galerij doen mee. De eerste reacties van bezoekers en verkopers zaterdag waren positief. Voor het vijfde jaar op rij organiseren Stad Antwerpen en de FOD Financiën speciale zitdagen voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte. Het initiatief is bedoeld voor Antwerpenaren die via sociale centra of partnerorganisaties zijn doorverwezen. In totaal kunnen zo meer dan 1600 mensen ondersteuning krijgen. Medewerkers van FOD Financiën en Dot.com helpen inwoners om hun aangifte correct en op tijd in te dienen. Dit jaar zijn er 25 zitdagen. Wie niet in aanmerking komt voor deze begeleiding, kan voor hulp bij de belastingaangifte terecht bij FOD Financiën. De papieren aangifte moet binnen zijn tegen 30 juni. Via Tax on Web kan dat nog tot 15 juli. Het Antwerpse OCMW heeft een nieuwe aanpak ingevoerd om de sterke stijging van het aantal leefloonaanvragen op te vangen. De toename volgt op de toekomstige beperking van de werkloosheidsuitkering. De voorbije maanden melden meer dan 3200 Antwerpenaren zich aan bij het OCMW. Ongeveer 1750 van hen ontvangen intussen een leefloon. Om dossiers sneller te behandelen, organiseert het OCMW nu groepsessies waarin aanvragers een eerste deel van het sociaal en financieel onderzoek doorlopen. Volgens het OCMW zorgt de nieuwe werkwijze voor een snellere doorstroming en meer ruimte voor complexe dossiers. Daarnaast zet de stad ook in op begeleiding naar werk, onder meer via gerichte jobbeurzen. Het project loopt voorlopig als proef, maar de eerste resultaten zijn volgens het OCMW positief.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Vanavond zijn er nog altijd buien met kans op onweer. Vannacht geleidelijk droger. Het kwik zakt niet onder de 11 graden. Morgen en overmorgen is het opnieuw een stuk frisser met maxima rond 17 graden en mogelijk een donderslag. Ook donderdag blijft het onaangenaam fris, bewolkt en regenachtig.

0: Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Ik ben Patrick van Oetsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag hoor ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als The Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De federale politie heeft tijdens de flitsmarathon 102 rijbewijzen ingetrokken. Van donderdag 13 tot vrijdag 14 november werden gedurende 24 uur snelheidscontroles gehouden op 645 plaatsen in het hele land. In totaal werden 1.145.927 bestuurders gecontroleerd. Bij 47.447 voertuigen werd een snelheidsovertreding vastgesteld, goed voor 4,14% van alle controles. Dat is dan weer een lichte stijging tegenover de vorige editie in april, toen 3,99% van de gecontroleerde bestuurders te snel reed. Zo'n 406.000 Vlamingen hebben vorig jaar hun onroerende voorheffing, dat is de belasting op het bezit van een woning, te laat betaald. En dat is 1 op de 7 belastingplichtigen. Een recordaantal van 17.381 mensen vroeg een afbetalingsplan omdat ze die grondlasten niet binnen de 2 maanden opgehoest kregen. Tegenwoordig heeft een steeds grotere groep het echt moeilijk om die jaarlijkse factuur, die enkele honderden tot meer dan 1.000 euro bedraagt, in 1 keer te voldoen. Vlaams parlementslid Sophie Mertens van CD&V, die trouwens de cijfers opvroeg, wil dat elke Vlaming de keuze krijgt om de onroerende voorheffing in maandelijkse schijven te betalen, zoals bij de energiefactuur.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
7: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
8: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues albumcharts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra. The Night Blooms World Tour zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent, in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op X.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond zijn er nog altijd buien met kans op onweer. Vannacht geleidelijk droger. Het kwik zakt niet onder de 11 graden. Morgen en overmorgen is het opnieuw een stuk frisser met maximaal rond 17 graden en mogelijk een donderslag. Ook donderdag blijft het

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse OCMW heeft een nieuwe aanpak ingevoerd om de sterke stijging van het aantal leefloonaanvragen op te vangen. De toename volgt op de toekomstige beperking van de werkloosheidsuitkering. De voorbije maanden melden meer dan 3200 Antwerpenaren zich aan bij het OCMW. Ongeveer 1750 van hen ontvangen intussen een leefloon. Om dossiers sneller te behandelen, organiseert het OCMW nu groepsessies, waarin aanvragers een eerste deel van het sociaal en financieel onderzoek doorlopen. Volgens het OCMW zorgt de nieuwe werkwijze voor een snellere doorstroming en meer ruimte voor complexe dossiers. Daarnaast zet de stad ook in op begeleiding naar werk, onder meer via gerichte jobbeurzen. Het project loopt voorlopig als proef, maar de eerste resultaten zijn volgens het OCMW positief. In de Kievitgalerij van Antwerpen Centraal ging zaterdag de eerste volwaardige rommelmarkt van start. Na twee testedities wordt de markt nu om de twee weken georganiseerd en dat minstens tot het einde van het jaar. Initiatiefnemer is Verbintenis VZW. Die organisatie wil mensen samenbrengen en zo eenzaamheid tegengaan. Tegelijk moet de markt meer leven brengen in de galerij en extra bezoekers aantrekken voor de aanwezige handelszaken. Er is vooral plaats voor lokale standhouders met onder meer vintage spullen, kunst- en ambachtelijke producten. Ook de winkels in de galerij doen mee. De eerste reacties van bezoekers en verkopers zaterdag waren positief. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen presenteert de tentoonstelling KMSKA en Young Fashion Designers. 10 jonge internationale ontwerpers, verbonden aan de Antwerpse Modeacademie, laten er nieuw werk zien dat geïnspireerd is op de museumcollectie. De creaties worden tussen de kunstwerken opgesteld en gaan zo in dialoog met schilderijen, beelden en historische objecten. Je krijgt er ook een inkijk in het creatieve proces via schetsen, materiaalstudies en experimenten. Met de tentoonstelling zet het museum de band tussen kunst en mode in de kijker en benadrukt het opnieuw de internationale uitstraling van de Antwerpse modeopleiding. De presentatie maakt deel uit van het Antwerp Fashion Festival 2026 en loopt tot 8 november. Radio
2: Express. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

0: praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Dat lachen gezond is, is zeker geen fabeltje. Want als we hardop lachen, wordt de productie van het stresshormoon cortisol geremd, waardoor spanningen verminderen. Tegelijkertijd worden gelukshormonen zoals endorfine en dopamine aangemaakt, die ervoor zorgen dat je je prettiger voelt en je helpen je weerstand te verbeteren. Tijdens het lachen gebruik je ook veel spieren. In het gezicht in totaal maar liefst 15, maar ook de spieren in je buik en middenrif worden in werking gezet. Als je 10 minuten lacht, verbrand je zelfs zo'n 50 calorietjes. Meer dan een leuke workout dus. In 1816 kwam er een jonge vrouw met hartklachten bij een Franse dokter terecht. De dokter vond het ongepast om zijn oor te luisteren te leggen tegen de naakte borst van zijn patiënten. Dus rolde hij bij gevolg een vel papier op tot een koker, zette het ene eind ervan op haar borst en luisterde aan het andere eind. Kort daarop bouwde de dokter op dit principe de eerste stethoscoop, een 30 centimeter lange houten cilinder.

Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 8 juni 2001. In de krant van 8 juni 2001 konden we lezen dat er de avond daarvoor een betoging van prostituees in Antwerpen was geweest. Ze namen het niet dat hun stem niet werd gehoord in het debat over het al dan niet beperken van de gedoogzone voor prostitutie in Antwerpen. De betoging was begonnen aan de Sint-Paulusstraat in Antwerpen, waar een 20-tal peeskamertjes gingen gesloten worden. Een peeskamer, dat is wat men soms ook een afwerkkamertje noemt. U kan er zich zelf wel wat bij voorstellen. Na de optocht door de Rosse Buurt ging het over de kaaien richting Stadhuis. Of ze iets afgewerkt hebben op het Schoonverdiep, dat stond niet in de krant. Vrijdag 8 juni 2007. Op 8 juni 2007 konden we in Gazet van Antwerpen lezen dat koning Filip, toen nog prins Filip, een dagvaarding riskeerde. En dat had alles te maken met de meubelen van het Koninklijk Paleis aan de Meir in Antwerpen. Dat paleis werd toen namelijk gerenoveerd en de Vlaamse overheid wou de originele meubelen terug. Die had Filip in de jaren 90 meegetjoept en op de vraag om ze terug te geven kwam geen antwoord. Het geduld in Vlaanderen raakte op. Als er tegen september 2007 geen oplossing was, dan wou de Vlaamse overheid de zaak in handen geven van een advocaat. Die moest dan via een juridische procedure tegen prins Filip de eigendom van de meubelen laten vaststellen. Uiteindelijk bestelde Filip een verhuiswagen in 2010 om de meubelen terug te brengen, vlak voor de opening van het paleis.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond zijn er nog altijd buien met kans op onweer. Vannacht geleidelijk droger. Het kwik zakt niet onder de 11 graden. Morgen en overmorgen is het opnieuw een stuk frisser met maxima rond 17 graden en mogelijk een donderslag. Ook donderdag blijft het onaangenaam fris, bewolkt en regenachtig.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse OCMW heeft een nieuwe aanpak ingevoerd om de sterke stijging van het aantal leefloonaanvragen op te vangen. De toename volgt op de toekomstige beperking van de werkloosheidsuitkering. De voorbije maanden melden meer dan 3200 Antwerpenaren zich aan bij het OCMW. Ongeveer 1750 van hen ontvangen intussen een leefloon. Om dossiers sneller te behandelen, organiseert het OCMW nu groepsessies, waarin aanvragers een eerste deel van het sociaal en financieel onderzoek doorlopen. Volgens het OCMW zorgt de nieuwe werkwijze voor een snellere doorstroming en meer ruimte voor complexe dossiers. Daarnaast zet de stad ook in op begeleiding naar werk, onder meer via gerichte jobbeurzen. Het project loopt voorlopig als proef, maar de eerste resultaten zijn volgens het OCMW positief. In de Kievitgalerij van Antwerpen Centraal ging zaterdag de eerste volwaardige rommelmarkt van start. Na twee testedities wordt de markt nu om de twee weken georganiseerd en dat minstens tot het einde van het jaar. Initiatiefnemer is Verbintenis VZW. Die organisatie wil mensen samenbrengen en zo eenzaamheid tegengaan. Tegelijk moet de markt meer leven brengen in de galerij en extra bezoekers aantrekken voor de aanwezige handelszaken. Er is vooral plaats voor lokale standhouders met onder meer vintage spullen, kunst- en ambachtelijke producten. Ook de winkels in de galerij doen mee. De eerste reacties van bezoekers en verkopers zaterdag waren positief. Voor het vijfde jaar op rij organiseren Stad Antwerpen en de FOD Financiën speciale zitdagen voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben bij hun belastingaangifte. Het initiatief is bedoeld voor Antwerpenaren die via sociale centra of partnerorganisaties zijn doorverwezen. In totaal kunnen zo meer dan 1600 mensen ondersteuning krijgen. Medewerkers van FOD Financiën en dot.com helpen inwoners om hun aangifte correct en op tijd in te dienen. Dit jaar zijn er 25 zitdagen. Wie niet in aanmerking komt voor deze begeleiding, kan voor hulp bij de belastingaangifte terecht bij FOD Financiën. De papieren aangifte moet binnen zijn tegen 30 juni. Via Tax on Web kan dat nog tot 15 juli.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
4: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Het nummer Heartbeats werd geschreven door Lonnie Simmons en was tevens de titelsong van de gelijknamige LP uit 1983. Het nummer was na Don't Stop the Music uit 81 al de tweede hit voor Yarbrough and Peoples. Het Amerikaanse duo bestond uit Kevin Yarbrough en Elisa Peoples. Ze kenden elkaar al van kinds af aan door de gezamenlijke pianolessen die zij kregen. Lonnie Simmons bracht Kevin en Elisa in 1979 voor het eerst als duo bij elkaar en sloot een contract af voor een eerste album. De track Don't Stop the Music stond op de LP The Two of Us. Het nummer is in de loop van de tijd in meer dan 50 songs reeds gesampled. Zoals in Gangsta Lovin' van E featuring Alicia Keys en Fuck the Music van Avicii. Bij die ene hit bleef het niet. Het duo bleef de volgende jaren succesvol met meerdere releases, waarvan Heartbeats het meest succesvol was en opnieuw een top 10 hit noteerde. Het nummer werd ook geproduceerd door Lonnie Simmons en uitgebracht via Total Experience Records, het label dat ook artiesten als de Gap Band onder contract had. In Amerika behaalde Heartbeats een nummer 10 in de Billboard Hot 100 R&B chart en een nummer 7 in de Nederlandse top 40.

0: This is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
2: Het beste uit de jaren 80.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Ootsen, dialectist uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

eerste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.